0: Goeienacht.
1: Het onderhoud van de Groene Draak, het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen 435.000 euro. Het zat 1 euro onder het budget en dat betekent dat ze er zelf niet aan hoefde mee te betalen, blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. Iraanse media melden dat bij explosies in de Iraanse havenstad Bushehr een Amerikaanse drone is neergehaald. Bij de stad staat ook een kerncentrale. Het Amerikaanse leger ontkent dat het een drone kwijt is. In het zuiden van Iran heeft het Iraanse leger raketten afgevuurd op schepen die zonder toestemming bij of door de straat van Hormuz varen. Intussen zegt de Amerikaanse vicepresident Vance dat er nog geen deal is met Iran, maar dat een akkoord wel dichtbij is. Er zou nog worden onderhandeld over het Iraans nucleair programma. Afgelopen dag melden Amerikaanse media dat er een akkoord was, maar Iran sprak dat tegen. Wel zegt Vance er een goed gevoel over te hebben. En hij is een hit op social media, een buffel uit Bangladesh met de bijnaam Donald Trump, omdat hij sprekend op de president lijkt vanwege de kleur van zijn haar. Zijn dagen leken geteld, hij zou worden geslacht bij het offerfeest, maar daar heeft de regering nu een stokje voor gestoken. De buffel blijft leven en gaat naar een dierentuin. Dan het weer van Weer Online. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
3: Non-stop hits.
4: Empezó el verano, fuego.

0: Goedemorgen.
1: Bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graven is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land.

0: Het onderhoud van de Groene Draak, het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen 435.000 euro. Het zat 1 euro onder het budget en dat betekent dat ze er zelf niet hoefde mee te betalen. Blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Het referendum is eind augustus en grote vraag is of de onderhandelingen over toetreding moeten worden hervat. IJsland wilde in 2009 al EU-lid worden, maar de onderhandelingen met Brussel liepen vast en liggen stil sinds 2015. Dan het weer van Weer Online. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop

0: Goedemorgen. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Dat gebeurde op Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Bij het testen ging iets mis. Op beelden op sociale media is te zien dat vlammen onderuit de raket slaan, waarna die explodeert. Er raakte niemand gewond. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. En bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graven is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige periode en het wordt erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden later op de dag koeler door wind van zee. Vanmiddag en vanavond volgen fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Het was gisteravond onrustig in het Noord-Hollandse Uithoorn om de opvang van 250 asielzoekers. Er waren voor- en tegenstanders de straat op gegaan. Geert Wilders was er ook en sprak de tegenstanders toe.
1: AZC, weg ermee! AZC, weg ermee! Fijne avond en heel veel succes!
0: Daarna werden de voorstanders belaagd met eieren en flessen en greep de politie in. Eerdere demonstraties in Uithoorn liepen uit de hand. Amerika en Iran zijn het eens over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Dat melden Amerikaanse bronnen. Het zou onder meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over de toekomst van het Iraanse kernprogramma. In het tijdelijke akkoord zou het ook gaan over afspraken rondom de blokkade van de straat van Hormuz. Iran heeft nog niet gereageerd. Ook moet zo'n deal nog worden goedgekeurd door president Trump. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft de 21-jarige man op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden toen afgeblazen. En dan nog darts. De Brit Luke Littler heeft voor de tweede keer de Premier League of Darts gewonnen. De 29-jarige Littler versloeg in de finale zijn land- en naamgenoot Luke Humphries met 11-10 in legs.

0: spannend, want de twee waren aan elkaar gewaagd, hoor je bij Viaplay.
1: Wat een wedstrijd! Wat een finale en wat een winnaar! Zo'n wedstrijd winnen tegen zo'n tegenstander, dat is ook voor Luke Littler een heel bijzonder moment.
0: Het was de derde keer op rij dat ze in Londen allebei in de finale stonden. De Nederlander Michael van Gerwen won het dartstoernooi 7 keer. Dat is een record. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt warm vandaag, maximaal 33 graden. In de loop van de middag kans op felle onweersbuien.
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Ja.
2: Waar kent u Hazy van?
3: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
2: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
3: Oké.
2: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
4: De perfecte keuken. Een keuken die niets te wensen overlaat. Waar luxe hand in hand gaat met gemak. Waar passie en creativiteit samenkomen. Uniek is de standaard. Ofoer. Ontdek de mogelijkheden op ofoer.nl.
5: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio. Die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Iets minder uniek, maar wel prettig. Ofoer is aanstaande zondag gewoon geopend.
7: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Eco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Nu bij Dirk. Iglo Viskraam of Viscuisine. €2,99. Mooi toch?
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
5: En met extra korting. Zullen we?
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Rozer! Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
14: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
15: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Q-music, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja?
10: Echt serieus? Wat een geld!
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele wand vol. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust. Go left!
15: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
19: Attap.
18: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
22: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
23: Hey, ik kan niet werken vandaag.
20: Hoezo?
23: Sorry, het is WK.
24: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
25: Helemaal los bij Ethos.
26: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
27: Mooi van Ethos.
28: Goedenavond.
29: Goedemorgen.
30: Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, is tijdens een test...

0: ontploft. Dat gebeurde op Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Bij het testen ging iets mis. Op beelden op sociale media is te zien dat vlammen onderuit de raket slaan, waarna die explodeert. Er raakte niemand gewond. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. Twee bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. En bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graven is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. Dan het weer van Weer Online. We krijgen zonnige perioden en het wordt erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden later op de dag koeler door wind van zee. Vanmiddag en vanavond volgen fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Vandaag even lekker shoppen, zonder stress? Kom dan naar Retail Park Roermond. Alles wat je zoekt, op één plek. Makkelijk bereikbaar en altijd gratis parkeren.
2: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak. Beleef Afrika in Gaya Zoo. Zo dicht bij gorillas en giraffen kom je nooit. Koop nu je tickets voor Gaya Zoo in Zuid-Limburg via gayazoo.nl. Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
4: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
5: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Goedemorgen Limburg.

0: Maakt je wakker.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Heerlijke vrijdag in het vooruitzicht. Het is 29 mei. Vandaag krijgen we volop zon. Tropische temperaturen 32 graden. Nou, gaan we betalen. Gaan we voor betalen, want aan het eind van de middag met de kans op stevig onweer toe. Plaatselijk kunnen de buien gepaard gaan met hagel, veel regen en windstoten. Temperatuur bunden nu. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q-Music.
1: Hi, goedemorgen. Het is 17 graden. 17 graden, nu al. Zo, het zijn dagen dat we daar niet eens boven uitkwamen, weet je dat. Nieuws van vandaag, even een paar dingen met je doornemen. Wat gebeurt er allemaal in de wereld? Onder andere dat verkeersboetes nog veel meer pijn gaan doen. De boetebedragen gaan volgens meerdere media volgend jaar met een paar procent omhoog. Dat betekent dat als je met je telefoon achter het stuur wordt gepakt, je ruim €450 kwijt bent. Het kabinet laat de boetes meestijgen met de inflatie. Ondanks kritiek dat de boetebedragen echt totaal niet meer in verhouding staan. Diefstal in de winkel €181, mishandeling €400 tot €700. En er komt er iemand op tv die lang niet meer op televisie is geweest. Zijn naam is Matthijs van Nieuwkerk. Maakt na 4 jaar een tv-comeback op SBS6. Hij gaat een muzikale roadtrip maken door de Verenigde Staten over Aretha Franklin. Ja. Een programma dat hij altijd al deed, maar dan op een andere zender. Nou, niet die altijd, wat hij er altijd bij deed, laat ik het zo zeggen. Zo meteen Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Onder andere dat Limburg kampt met een tekort aan mbo-stageplekken. En politieonderzoek mogelijke brandstichting bij autobrand in Maastricht. En nog meer autobranden, want een auto is uitgebrand na een botsing tegen een boom. Meer zo in de Q-update. En Q-classic uit de 90's komt eraan. Two Brothers on the Fourth Floor naar Kensington. It's Living For...

0: 90s.
1: Two brothers on the fourth floor in Dreams. De track die het langst op dit moment in de Nederlandse top 40 staat, komt er zo aan. Na het nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-update. Een nieuws uit je eigen provincie. In Limburg ontbreken momenteel 135 stageplaatsen voor mbo-studenten, vooral in de zorg, ICT, techniek en zakelijke dienstverlening. Personeelstekorten maken begeleiding lastig, terwijl bedrijven ook vrezen voor extra kosten door mogelijke verplichte stagevergoedingen. Scholen zoeken samen met leerbedrijven oplossingen, weten vooralsnog alle studenten te plaatsen. Zonder stage kunnen mbo-studenten geen diploma behalen, waardoor toekomstige studievertraging dreigt. Een automobilist is gisteravond gewond geraakt nadat zijn auto op de N276 bij Sint-Joost tegen een boom botste. Het voertuig vloog meteen in brand en brandde ook volledig uit. De bestuurder werd door de politie uit de auto gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer had extra werk door aanwezige lachgascilinders. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. En een geparkeerde auto in de Maastrichtse wijk Malberg is gisteravond in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Volgens buurtbewoners zou kort voor de brand een autoruit zijn ingeslagen. De politie onderzoekt daarom of er sprake is van brandstichting. De brand trok veel bekijks van omwonenden. En tot zover de Q-update. Zo houden jullie op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. En je weet, lekker veel muziek krijg je ook van Q-Music Limburg. Met onder andere de track die het langst in de Nederlandse top 40 genoteerd staat. Tenminste, op dit moment. En dat kan nog wel even blijven zo, want hij staat er al even in hoor. 34 weken voor Summer 12 to 12.

0: wereldwijd in Nederland. Nederland weer kans op onweersbuien zometeen. Zometeen maar eind van de middag, begin van de avond. Dan zou er rekening mee als je het terras op gaat. Ja, toch? Om het weekend in te luiden. Zo direct Macklemore, Ryan Lewis en ook Zara Larsson komt eraan met Midnight Sun.
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Cooling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Peugeot. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douche gels, deo, body lotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
17: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3 sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Youfone.
22: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg, de nieuws van nu.nl.
23: Goedemorgen. Verkeersboetes worden volgend jaar weer duurder. De boetebedragen worden met bijna 3% verhoogd, melden bronnen aan de Telegraaf. Het kabinet wil de boetes laten meestijgen met de inflatie. Daardoor betaal je voor de meeste overtredingen een paar euro tot zo'n tientje meer. Zo gaat door rood rijden je €328 kosten. Er is ook flinke kritiek omdat de boetebedragen niet meer in verhouding zouden zijn met boetes voor veel ernstigere vergrijpen. Asielminister Van den Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel onverwachts bezocht. Hij riep bij gemeente opnieuw op om snel opvangplekken te regelen voor asielzoekers, hoor je bij RTV Noord.
24: Dit is natuurlijk een situatie waar we al een week van hadden gezegd dat mag niet meer gebeuren in Nederland. In Ter Apel moeten de mensen op een goede manier opgevangen worden en de rest van Nederland moet daaraan bijdragen. Dus ik kom hier graag om vandaag ook duidelijk te maken, ja, dit moeten we met elkaar zien op te lossen.
23: 90 mensen voor wie afgelopen nacht geen plek was in Ter Apel hebben in het Groningse dorp Warfum geslapen. Dat heeft tot maandag noodopvang geregeld. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Extra veiligheidsmaatregelen zijn er bij verschillende stranden. Agenten mogen er meer, zoals zomaar iemand fouilleren. Bijvoorbeeld in Rotterdam, in Nesselanden. Daar ging het de laatste tijd meerdere keren mis met onrust en geweld tussen groepen jongeren. In Zandvoort was er ook trammeland bij het strand. Daar golden tot middernacht extra strenge regels en mogelijk zijn die er vandaag ook weer. Dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt warm vandaag, maximaal 33 graden. In de loop van de middag slaat het om met in een groot deel van het land kans op felle onweersbuien.
25: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
26: Goedemorgen Limburg.

0: Mariah Lewis and the ceiling can't hold us.
1: Daniel,
2: Maak je wakker.
0: Op dit moment is er nog niks aan de hand, maar als code geel straks losgaat, het kan echt qua onweer en zo serieus gaan. Hè? Bedoel, er is geen plafond die dat tegenhoudt.
1: Daniel Smulders.
0: Nou ja, dat is wel heel overdreven natuurlijk. Maar hou rekening, tussen 4 en 10 uur is het code geel in de provincie. Heeft te maken met de stevige onweersbuien en mogelijk met de hagel. Plaatselijk 2 centimeter. En er kan 20 tot 40 millimeter neerslag vallen in een uur. Nou, daar zijn we helemaal klaar voor de zomer. Hè? De mooie voorbereiding dit. Nu dus vrijdag de 29e. En Limburg krijgt volop zon en tropische temperaturen. 32 graden. Nou is het wel zo dat het ineens 10 graden kan droppen. Die temperatuur. Dat is echt zo gek. Dat heeft dan mee te maken dat die donkere wolken eraan komen. Ik kan ineens gewoon van 30 graden naar 20 gaan. Binnen een minuut of zo. Dus het schijnt heel gek te zijn. Zo heftig kan het zijn. Dus hou er rekening mee. Op dit moment nog nergens last van. Want Brunsum.
3: Goedemorgen, Q-Music.
0: Heeft een lekker zonnetje aan de hemel. En een mooie temperatuur van 18 graden. Nieuws van vandaag. Tanken in België is weer goedkoper. Je betaalt vandaag wat minder voor een brandstof. Maximumprijs van benzine 95 daalt. Dat is toch gewoon landelijk geregeld daar. Hè? Met 11,8% omlaag naar 1 euro afgerond 86. 1,86 per liter. Benzine 98 wordt 10,7 cent goedkoper. En diesel daalt ook 2 euro en... Oh, 4 cent. Ik kan bijna zeggen 2,38 euro. Had ik me niet over verbaasd, maar het is 2,038. Tank over de grens wordt opnieuw dus weer iets aantrekkelijker. En er komt een nieuw tv-programma. Althans, een oud tv-programma wordt weer uit de kast gehaald. Mag je even raden? Misschien weet je wel welke het is. Dit was de tune toen. Dat niet op de kwaliteit zat, heel slecht.
4: Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Tros Triviant met vanavond 4 gasten.
0: Tros Triviant, dat gaat weer terugkomen. Ja. Ik hoop niet voor deze tune, dus we een andere tune gaan nemen. Vanaf 17 augustus te zien dagelijks op NPO 1. Leuk met mensen die wel vaker op televisie zijn. Ja, krijgen we weer met BN'ers. En er is een test gedaan en een onderzoek gedaan. Dat is het 60ste TV-programma, landelijke programma, dit jaar met BN'ers. Hou op, hou op. Waar is de tijd dat de onbekende mensen in een bruidsjurk in een kom soep vielen bij de Rons Honeymoon Quiz? Al die mensen die we niet kennen, dat is altijd veel leuker. Toch? Nu is het altijd weer, ach, daar heb je weer Gordon. Ach, daar heb je weer Gerard Joling. Noem ze maar op, ze komen allemaal weer opnieuw voorbij in de televisieprogramma's. Maar nu dus ook in Tros Triviant. Oh, sorry, ik weet niet of het bij de Tros is. Is het bij de Tros? Nee, het is bij... dat weet ik niet waar het is. In ieder geval op NPO 1. Dat. Ik weet niet welke uitzendstichting, hoe je dat noemt. Welke omroep. Zometeen Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Onder andere dat de politie amfetamine en een wapen heeft aangetroffen na een anonieme melding. Dat zo. En ook kampt Limburg met een tekort aan stageplekken. Meer zo in de Q-update.

Fraxia, Faithless, New Religion. Q Music Limburg. Goedemorgen, het is 7:15 ruim geweest. Dit is het nieuws van de afgelopen uren. De Q-update. De politie heeft in Weert een hoeveelheid amfetamine en een wapen gevonden na een tip via Meldmisdaad Anoniem. Tijdens een doorzoeking van een woning, uitgevoerd samen met de rechtercommissaris, werd één verdachte aangehouden. De melding wees op de aanwezigheid van drugs en wapens. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. In Limburg ontbreken momenteel 135 stageplaatsen voor mbo-studenten. Vooral in de zorg, ICT, techniek en zakelijke dienstverlening. Personeelstekorten maken begeleiding lastig. Terwijl bedrijven ook vrezen voor extra kosten door mogelijke verplichte stagevergoedingen. Scholen zoeken samen met leerbedrijven naar oplossingen. En weten vooralsnog alle studenten te plaatsen. Maar zonder stage kunnen mbo-studenten echter geen diploma halen. Waardoor toekomstige studievertraging dreigt. En een geparkeerde auto in de Maastrichtse wijk De Malberg is donderdagavond, dus gisteravond, in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Volgens buurtbewoners zou kort voor de brand een autoruit zijn ingeslagen. De politie onderzoekt daarom of sprake is van brandstichting. De brand trok veel bekijks van omwonenden. En tot zover de Q-update. We houden je op de hoogte van wat er gebeurt in je eigen provincie. En lekker veel muziek. Je krijgt onder andere Sienna Spyro zometeen. Eerst Robbie Williams. Dit is Angels bij Q.

Dit liedje past er mooi achteraan. Een van de hits uit de Nederlandse top 40 die je vanmiddag hoort. Het is de prachtige Sienna Spyro met een prachtig liedje Material Lover op Q.

0: supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus...
2: Aldi, creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
5: Kippie.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
11: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
12: Boost yourself.
13: Renault.
14: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
16: Dit is niet normaal meer.
17: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
18: Lidl, Lidl deals. Jongens, eten.
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Goedemorgen. Asielminister Van den Brink heeft gisteravond onverwacht een bezoek gebracht aan het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hij sprak daar met vluchtelingen en medewerkers. Ter Apel is steeds overvol en daarom moeten andere gemeenten op het laatste moment steeds bijspringen voor opvang. De asielminister noemde dat Nederland onwaardig. Daarom vroeg hij gemeenten opnieuw om opvangplekken.
1: Er zijn ook gemeenten geweest die mij hebben geholpen. Daar ben ik ze ook enorm dankbaar voor. Maar het is nog niet voldoende. Dus we hebben echt nog honderden plekken nodig. En voor de zomer echt nog wel meer.
0: Dat hoorde je bij RTV Noord. Bij een enorme brand op een bedrijventerrein in Numansdorp, Zuid-Holland, zijn tientallen brommobielen verwoest. Er vlogen ook een paar auto's in brand. Er raakte niemand gewond. Volgens lokale media wordt er rekening gehouden met brandstichting. Het hek rond het bedrijf.

0: bedrijf stond open en er waren een paar brandhaarden. Het staakt het vuren tussen Amerika en Iran wordt met 60 dagen verlengd, melden Amerikaanse bronnen. Officieel is er nog niets bevestigd, maar het zou de landen meer tijd geven om te onderhandelen over vrede. Vicepresident J.D. Vance heeft er in ieder geval een goed gevoel over.
1: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues, but that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
0: Iran heeft nog niet gereageerd. En een flinke tegenvaller voor het ruimtevaartbedrijf van Amazon-baas Jeff Bezos. Tijdens een test in Cape Canaveral ontplofte een raket. Op beeld is te zien dat de raket verandert in een vuurbal die explodeert. Deze man zag het ook gebeuren.
2: Oh yeah, that blew up. That is not normal. There it is. Holy shit. Excuse my French. I've never seen that.
0: Er raakte niemand gewond. Miljardair Bezos noemt het een zware dag en zegt dat ze de raket opnieuw gaan opbouwen. De bouw daarvan duurde jaren en kostte miljarden. Dan nog het weer van Weerplaza. Maximaal 33 graden vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de loop van de middag slaat het om. Met name in het zuidoosten regen en felle onweersbuien.
3: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
4: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
5: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
6: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
7: Goedemorgen Limburg.

0: Opa Light.
1: Het is zeg maar toen opa nog niet aan Ozempic zat, daarna wel. En toen is dit liedje gemaakt.
2: Daniel, maak je wakker.
1: Van een heavy opera, Opa Light. Goedemorgen. Die was echt heel flauw, dit. Echt onvoorstelbaar. Ik denk dat het weekend is. Dat het straks regent. Dat regent het allemaal van me af, die flauwekul.
2: Daniel Smulders.
1: Dikke onweersbuien komen eraan. Niet nu, maar pas aan het einde van de dag. Tot die tijd, 32 graden. Daar gaat de temperatuur naartoe. Maar dan, ja, zo rond een uur of vier. Dan zal code geel zich melden in de provincie. Plaatselijk kunnen buien gepaard gaan met hagel, veel regen, zware windstoten en dus ook zwaar onweer. Goedemorgen en heerle.
3: Goedemorgen, Q Music.
1: Leuk dat je luistert naar Q Music Limburg. 19 graden geeft de thermometer aan. Rapper J, Kanye West, mag over een week optreden in Stadion Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft eindelijk een vergunning gegeven. De rapper ligt onder vuur vanwege allerlei anti-Joodse uitspraken. Arnhem, die noemt hij verwerpelijk, maar zegt dat het met de concerten zelf niks te maken heeft. Dus kunnen ze gewoon doorgaan. En na duizenden uren werk, in het diepste geheim, is het aanstaande woensdag zover. Tijdens de uitsmaaiwedstrijd van Oranje tegen Algerije wordt het grootste spandoek ooit onthuld. De Telegraaf heeft het er deze ochtend over. Tientallen fans van verschillende clubs sloegen de handen in één om met deze actie te zorgen voor wat meer sfeer. Wat er nou precies op dat doek staat, dat is niet duidelijk. Blijft nog tot de aftrap geheim. En naast het megadoek zijn er ook nog extra spandoeken en 230 vlaggen gemaakt. Dus ik denk niet dat we er... ik denk niet dat we het niet kunnen zien, laat ik het zo zeggen. Dankjewel. Zo meteen Q-update. Wou je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie? Auto brandt uit naar botsing tegen boom. Een politieonderzoek mogelijk brandstichting bij een autobrand in Maastricht. Dat zometeen in de Q-update. Maar eerst...
0: Oh, je Imagine Dragons. Whatever it takes.
1: Oh, filemelding. A67, Eindhoven-Venlo, vanaf knooppunt Leenderheide naar Gelderop, 4 minuten. Dat is de onderkant van Eindhoven. Succes in de enige file in de regio vandaag.

0: what it takes. Imagine Dragons, whatever it takes. Hoor je bij Q Music. Davina Michel hoor je zo. Still Champagne is de nieuwe track. En natuurlijk onze grote vriendin Helene Fischer.
1: Guten Morgen Q Music. Helene Fischer hier.
0: Hi.
1: Es ist fast Wochenende. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Liebe Grüße.
0: Tschüss. Dit is nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-update. Een automobilist is gisteravond gewond geraakt. Dat is zijn auto op de N276 bij Sint-Joost tegen een boom botste. Het voertuig vloog direct in brand, brandde volledig uit. De bestuurder werd door de politie uit de auto gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer had extra werk door aanwezige lachgascilinders. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. En een geparkeerde auto in de Maastrichtse wijk Malberg is gisteravond in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Volgens buurtbewoners zou kort voor de brand de autoruit zijn ingeslagen. Politie onderzoekt daarom of er sprake is van brandstichting. En in Limburg ontbreken momenteel 135 stageplaatsen voor mbo-studenten. Vooral in de zorg, ICT, techniek en zakelijke dienstverlening. Personeelstekorten maken begeleiding lastig, terwijl bedrijven ook vrezen voor extra kosten door mogelijke verplichte stagevergoedingen. Scholen zoeken samen met leerbedrijven naar oplossingen, weten volgens nog alle studenten te plaatsen. Zonder stage kunnen mbo-studenten geen diploma halen, waardoor toekomstige studievertraging dreigt. En tot zover de Q-update. Oh, het is bijna 7:45. Moet even opschieten voor de minuut van Limburg, want die komt er zo meteen aan. Via de WhatsApp op 0633-345-345 kun je bericht sturen. Ben je misschien zo meteen wel op de radio? Ben je te horen op de nummer 1 commerciële regionale radiozender van Nederland. Ja, dat is Q Music Limburg. Hey, leuk dat je luistert. Minuut van Limburg zo. Terwijl je in de file staat die langzaam aan het groeien is op de A67 van Eindhoven naar Venlo. 6 minuten. Ongeluk gebeurt daar. Rechte rijstrook is dicht.

0: 5345.
1: Het zon schijnt, de log is blauw. Steek die barbecues aan en go! Daniel, yo. Fijne dag. En doe nog even de groeten aan mijn collega's Maurice, Saskia en Yvette. Yo!
2: Yo! Hoppakee aan die barbecue. Maar zorg wel dat je op tijd klaar bent. Want vanaf een uur of vier code geel in de provincie. Het kan echt flink tekeer gaan. Dus je moet wel zorgen dat je goed... voorbereid bent met de barbecue. Tent staat op, het bier staat koud. Iedereen heeft dorst. Morgen groot feest met Peter in Herkenbos. 40 jaar wordt hij proficiat. Heb jij nog iets leuks op de planning staan dit weekend? Dat wordt er gevraagd door Olaf. Even denken, heb ik nog iets leuks dit weekend? Kijk, mijn vriendin is niet thuis. Dus ja, ik heb een leuk weekend. Ik heb alleen maar afgesproken met vrienden. Dus ja, ik denk dat het wel goed gaat komen, ja. Manuel, die stuurt nog. Emma, succes met de toetsen vandaag. Je kan het. Oké, okay, nou, ben benieuwd of het ook echt... wat, hè? Hallo?
3: Het is bijna weekend!
2: Zo!
3: Ja, ook de planning van Lochtie-transport. Fijn weekend alvast.
2: Ah.
3: En ook de chauffeurs natuurlijk. Ja, ik was ja. Vorige week vergeten, dus oh. Vandaag vergeet ik ze natuurlijk niet de planning.
2: Nee.
3: Dus fijn weekend!
2: Goh, zo, wat zit hij in een of andere raket of zo, man? Niet normaal, stop.
4: Hele fijne zonnige dag toegewenst.
2: Nou. Yo, dankjewel. Hey Daniel, kun je voor iedereen It's Raining Tacos draaien? Fijn weekend allemaal, zegt Eden. It's Raining Tacos? Wat is dat nou weer? Heb ik een of andere hype gemist of zo? Raining Tacos. Ken ik helemaal niet. Is dat dit? Oh mijn god.
5: It's Raining Tacos.
2: Oké, okay, ja. Nou, bij deze gedraaid. Ik heb hem weer helemaal gemist. Als dat de hit van dit moment is.
6: Goedemorgen, Q-Music. Wat een weertje.
2: Lekker,
6: hè? Het is bijna weekend.
2: Bij de weekend. Q-Music Limburg heeft er voor je, hoor.
7: Goedemorgen, Q-Music. Helene Fischer hier. Het is fast Wochenende. Ik wens euch allen een schönes Wochenende.
8: Liebe Grüße. Het is bijna weekend.
2: Ja, hoor. Het moment is daar. De vrijdagochtend. Altijd weer met Helene Fischer. Atemloos hoor je bij Q.

0: Urban Ellen, 20 seconds. In het voorprogramma van Suzanne Freek. Dus als je er naartoe gaat nog, dan ga je hem nog zien. Zo meteen top 40 update die eraan komt met onder andere de tip voor de top van Shakira. En Burna Boy, het is de alarmschijf. En je krijgt ook Magnetic van de Bausa en de nummer 1 voorspelling voor vanmiddag.
1: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Attap.
8: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
12: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
16: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voorwie.
19: KWF.

0: Vega broodbeleg. Nieuw van Kips. Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's.

0: 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
4: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
5: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
5: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
4: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
5: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
4: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
5: Proost.
4: Op sunweb.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg. Het nieuws van nu.nl.
8: Goedemorgen. Asielminister Van den Brink heeft gisteravond onverwacht een bezoek gebracht aan het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hij sprak daar met vluchtelingen en medewerkers. Ter Apel is steeds overvol en daarom moeten andere gemeenten op het laatste moment steeds bijspringen voor opvang. De asielminister noemde dat Nederland onwaardig. Daarom vroeg hij gemeenten opnieuw om opvangplekken.
9: Er zijn ook gemeenten geweest die mij hebben geholpen. Daar ben ik ze ook enorm dankbaar voor. Maar het is nog niet voldoende. Dus we hebben echt nog honderden plekken nodig. En voor de zomer echt nog wel meer.
8: Dat hoorde je bij RTV Noord. Bij een enorme brand op een bedrijventerrein in Numansdorp, Zuid-Holland, zijn tientallen brommobielen verwoest. Er vlogen ook een paar auto's in brand. Er raakte niemand gewond. Volgens lokale media wordt er rekening gehouden met brandstichting. Het hek rond het bedrijf stond open en er waren een paar brandhaarden. Het staakt het vuren tussen Amerika en Iran wordt met 60 dagen verlengd, melden Amerikaanse bronnen. Officieel is er nog niets bevestigd, maar het zou de landen meer tijd geven om te onderhandelen over vrede. Vicepresident J.D. Vance heeft er in ieder geval een goed gevoel over.
10: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues, but that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
8: Iran heeft nog niet gereageerd. En een flinke tegenvaller voor het ruimtevaartbedrijf van Amazon-baas Jeff Bezos. Tijdens een test in Cape Canaveral ontplofte een raket. Op beeld is te zien dat de raket verandert in een vuurbal die explodeert. Deze man zag het ook gebeuren.
11: Oh yeah, that blew up. That is not normal. There it is. Holy s***. Excuse my French. I've never seen that.
8: Er raakte niemand gewond. Miljardair Bezos noemt het een zware dag en zegt dat ze de raket opnieuw gaan opbouwen. De bouw daarvan duurde jaren en kostte miljarden. Dan nog het weer van Weerplaza. Maximaal 33 graden vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de loop van de middag slaat het om. Met name in het zuidoosten regen en felle onweersbuien.
12: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
13: Goedemorgen Limburg. Dani.

0: top 40 hits van vandaag.
1: Dit is de top 40 update.
2: Op vrijdagmiddag hoor je op Q Music Limburg het overzicht van de 40 populairste hits van Nederland in de top 40. Iedere ochtend om 8:30 de top 40 update. Hij is van vrijdag 29 mei met op 1 mijn voorspelling voor de nummer 1 van vanmiddag. Op basis van de dagstatistieken. Op 2 Magnetic van de Bauza. Op 3 een tip voor de top van Shakira en Burna Boy. Maar eerst de ex-alarmschrijf van Harry Styles. Hij is al over de helft van zijn shows in de arena. Daar waren er veel twijfels over de tegenvallende kaartverkoop. Maar die show die wordt hartstikke goed ontvangen. Kan niet anders dan dat hij weer gaat stijgen in de lijst. Vanmiddag weten we ook om hoeveel plekken dat gaat. American Girls, Harry Styles, hoor je nu in de update op
0: 4.

0: Shakira, Burna Boy, hoor je op nummer 3. FIFA World Cup Song van 2026. Sinds gisteren is de selectie van het Nederlandse elftal bekendgemaakt. Ja, want het WK begint steeds meer te leven. Daarom is Die Die natuurlijk een dikke tip voor de top. Door naar de nummer 2, die is voor de mannen van De Bauza. Staan nu net buiten de top 10 van de lijst, maar oh, maar dit weer vraagt het gewoon op dit nummer. Grote kans dat hij terugkomt in de top 10, die heerlijke zomertrack van De Bauza. Magnetic in de top 40 update nu op
1: 2.

Van vandaag, het is 29 mei, die gaat als volgt de archief in. Harry Styles, American Girls op 4, Shakira, Burna Boy, Die Die 3, De Bouza met Magnetic op 2 en dan naar de nummer 1. Dus het moment dat we de nummer 1 van vanmiddag gaan voorspellen. Op dit moment staat Fever Dream van Alex Warren al bijna 2 maanden aan de top. Onder hem staat Bruno Mars, I Just Might. En sinds een week staat Cheerio van Justin De Wild op 3. Onderaan het erepodium kan het nog wel spannend gaan worden, want Justin De Wild is een grote concurrent voor Bruno Mars. Al weet Bruno Mars dat zelf niet. Het is nu vooral de vraag of er ook concurrentie is voor de nummer 1. Maar gebaseerd op de dagstatistieken kan ik toch voorzichtig voorspellen dat Alex Warren waarschijnlijk nog wel een weekje eraan vast kan plakken. Fever Dream hoor je ook nu in de Top 40 update op 1.

0: Take On Me onder andere.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice.

0: dagenlang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: 18+, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Wat
3: een geld.
4: 18.000, potverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Rozer!
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Q-Music Limburg nieuws.
16: Goedemorgen. Een groot onderzoek van de Tweede Kamer naar de coronacrisis begint vandaag. Een parlementaire enquêtecommissie Corona gaat aan de slag om uit te zoeken of het kabinet en experts het goed hebben gedaan tijdens de coronapandemie. De komende weken zijn er gesprekken met tientallen politici en experts. Zo vertelt politiek verslaggever Sanne Oving van nu.nl.
17: Vandaag wijten we het spits over met Marion Koopmans, OMT-lid, viroloog en oud-minister Bruno Bruins. De komende tijd gaan we ook Mark Rutte voorbij zien komen, Hugo de Jonge, OMT-baas Jaap van Dissel en bijvoorbeeld ook meer corona-kritische mensen zoals Maurice Hond.
16: Het doel van het onderzoek is ook om ervan te leren voor een mogelijke volgende crisis. Asielminister Van den Brink is gisteravond langs geweest bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hij sprak daar met vluchtelingen en medewerkers en riep gemeenten op opvangplekken voor vluchtelingen beschikbaar te stellen. Hoor je bij RTV Noord.
18: Er zijn ook gemeenten geweest die mij hebben geholpen. Daar ben ik ze ook enorm dankbaar voor. Maar het is nog niet voldoende. Dus we hebben echt nog honderden plekken nodig. En voor de zomer echt nog wel meer.
16: Vanwege de drukte in Ter Apel moeten steeds andere plaatsen, zoals Stadskanaal en Groningen, bijspringen. De NAVO heeft het incident waarbij een Russische drone een flat in Roemenië heeft geraakt scherp veroordeeld. Door de aanval ontstond brand en raakten 2 mensen gewond. Volgens Roemenië gaat het om een ernstige escalatie van Rusland. Het land heeft NAVO-bondgenoten en NAVO-topman Mark Rutte inmiddels geïnformeerd. Dan nog darts. De Brit Luke Littler heeft voor de 2e keer de Premier League of Darts gewonnen. De 19-jarige Littler versloeg in de finale zijn land- en naamgenoot Luke Humphries. Was spannend, want de 2 waren aan elkaar gewaagd, hoor je bij Viaplay.
1: Wat een wedstrijd! Wat een finale en wat een winnaar! Zo'n wedstrijd winnen tegen zo'n tegenstander, dat is ook voor Luke Littler een heel bijzonder moment.
16: Het was de 3e keer op rij dat ze in Londen allebei in de finale stonden. Dan nog het weer van Weerplaza, maximaal 33 graden vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de loop van de middag slaat het om met name in het zuidoosten regen en felle onweersbuien.
19: Is het nu een goed moment om een thuisbatterij aan te schaffen?
20: Natuurlijk! Zo optimaliseer je het stroom.

0: energieverbruik en verlaag je ook de kosten. Zo haal je alles uit je eigen energie. Manage your energy op newenergysystems.nl.
1: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
2: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
4: Boost yourself.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones... en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering... en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot. Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
8: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
13: Attap.
12: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
16: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
10: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
10: En met extra korting.
11: Zullen we?
10: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
13: Kippie. Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
15: Dit is niet normaal meer.
16: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
17: Sorry, maar het is WK!
18: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388.

hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: Een belangrijk moment in politiek Den Haag. Rond deze tijd begint een groot onderzoek van de Tweede Kamer naar de coronacrisis. Een commissie gaat de komende weken onderzoeken of het kabinet en experts het goed hebben gedaan tijdens die crisis. Er zullen gesprekken zijn met tientallen politici en experts, zo vertelt onze politiek verslaggever van nu.nl.
1: Vandaag wijten we het spits over met Marion Koopmans, OMT-lid en viroloog, en oud-minister Bruno Bruins. De komende tijd gaan we ook Mark Rutte voorbij zien komen, Hugo de Jonge, OMT-baas Jaap van Dissel, en bijvoorbeeld ook meer coronacritische mensen zoals Maurice de Hond.
0: Het doel van het onderzoek is ook om ervan te leren voor een mogelijke volgende crisis. Er zijn nog veel vragen in het Zuid-Hollandse Numansdorp. Bij een autobedrijf is daar namelijk flink wat schade ontstaan door een brand. Verschillende auto's en tientallen brommobielen zijn daar vannacht compleet verwoest. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan is nog altijd een grote vraag. Zowel de NAVO als de EU veroordelen de actie van Rusland. Vannacht werd een flat in Roemenië geraakt door een Russische drone. Dat gebeurde in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. Vorige maand kwam er ook een Russische drone terecht in Roemenië. Toen was er alleen schade. En het zal niet als een verrassing komen, maar de afgelopen lente eindigt in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Volgens de KNMI lag de gemiddelde temperatuur op 11 graden... terwijl 9,9 graden normaal is. Daarnaast was het de afgelopen maanden ook een stuk droger en zonniger in ons land dan we gewend zijn. De neerslag in de lente vertoont volgens het KNMI geen duidelijke trend. En dan nog het weer van Weerplaza voor vandaag. Tropisch warm, 33 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de loop van de middag slaat het om. Met name in het zuidoosten regen en felle onweersbuien.
2: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
3: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: Alles wat je zoekt op één plek. Voor wonen en slapen, voor sport en fashion, voor elektronica en voor je dagelijkse boodschappen. Gratis parkeren, makkelijk bereikbaar. Slim shoppen, doe je bij Retail Park Roermond.
3: Merk het tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
5: Dit is
6: het foute uur.
5: Non-stop.
7: Q Music is proud.

0: Is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... alle lof voor Almof.
9: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
13: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voorwie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
17: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
18: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
17: Dus nog meer vakantie voor je geld.
18: Absoluut. Kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
19: Mantel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Heb jij ook zo zin in vakantie?
18: Prijsvrij vakanties.
20: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
21: 18 plus, speelbewust.
22: Ja.
23: Echt serieus?
22: Wat een geld.
24: 18.000, potverdikke me.
25: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
25: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus, speelbewust.
27: Een daverend applaus voor de afgestudeerden.
28: Zo klinkt mooier de toekomst. Die kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
29: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
1: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
5: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1.

0: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.

0: 40% korting en printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
3: Aldi. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid. 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
4: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Die flitsers met Tom bij TomTom.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
15: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: De beste in

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
2: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
2: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
6: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
7: Goedemorgen. Rusland is roekeloos bezig, dat zegt buitenlandminister Berendsen nadat een Russische drone in een Roemeense flat is ingeslagen. Twee mensen raakten licht gewond. Je hoort de minister erover.
8: Nou ja, het is natuurlijk zorgelijk om te zien. Ook roekeloos. We laten ons verder informeren over de situatie. En de NAVO is ook in contact met Roemenië daarover.
7: Ook Roemenië en andere landen hebben de actie veroordeeld. Volgens de minister moet nu goed worden onderzocht wat er exact is gebeurd en hoe zoiets voortaan te voorkomen is. Dan naar Loosdrecht in Noord-Holland. Een man die brand zou hebben gesticht bij het gemeentehuis daar blijft zeker 4 weken langer vastzitten. Dat gebeurde eerder deze maand tijdens een protest tegen een asielopvang. Was hierdoor al vaker onrustig in Loosdrecht. De afgelopen weken zijn meerdere mensen opgepakt. Onder meer voor belediging, vernieling en brandstichting. Duidelijke taal van de Israëlische premier Netanyahu. Hij heeft het leger de opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Daarmee negeert Israël de afspraken van het eerdere staakt het vuren, waarin juist een vaste grenslijn was afgesproken. Netanyahu kreeg nog de vraag waarom ze niet gelijk 100% bezetten. Daarop antwoordde hij dat ze met 70% beginnen. En vergeet Messi of Ronaldo. Een voetballer uit Nieuw-Zeeland is in één klap misschien wel het bekendste WK-gezicht. Tim Payne. Eerder deze week had hij maar 4700 volgers op Insta. Nu ruim 1 miljoen. Hij is een social media hit geworden nadat een influencer de speler had bestempeld tot onbekendste speler van het toernooi. En iedereen opriep om hem te gaan volgen. Payne bedankt iedereen en noemt het een absurde 48 uur. Dan nog het weer van Weerplaza. Tropisch warm vandaag, 33 graden maximaal. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de loop van de middag slaat het om. Met name in het zuidoosten regen en felle onweersbuien.
9: De juiste waterwaardes. Doe de gratis watertest bij Robert Knops in Geleen.
10: Een jaar lang naar Gaia Zoo? Koop nu een jaarkaart met 10 euro korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
11: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondelverde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
12: Tijd voor avontuur? Nostalgie. Stap aan boord van de miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
13: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
14: Waar vind je dat nog? Parketvloeren gelegd in de mooiste patronen. Natuurlijk bij Bloemenparket Kerkrade.
15: Appjes, nieuwsflitsen.

0: Live-blogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
1: Uw laminaat of PVC-vloer zelf leggen? Dat kan. Met de deskundige begeleiding en levering van Bloemenparket.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, allen op voor Almof.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecuebeukers, dat is de ja van Jumbo.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
11: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50 en alle

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee, Plus.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen. In een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
7: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
8: normaal meer. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Q-Music Limburg.
5: Goedemiddag. De verkeersboetes moeten volgend jaar wel duurder worden. Volgens de justitieminister is het nodig om geen geld tekort te komen. Dat zou namelijk gevolgen hebben voor het budget van de politie en de ME. Het kabinet wil de boetes laten meestijgen met de inflatie. Hierdoor betaal je voor de meeste overtredingen straks een paar euro tot zo'n tientje meer. Dan nieuws over Quincy Promes. Justitie wil 8 miljoen euro hebben van de oud-voetballer. Gaat om geld dat hij met drugssmokkel zou hebben verdiend. Er lopen verschillende strafzaken tegen Promes. Onder andere het hoger beroep voor het neersteken van zijn neef. Het gaat definitief door. Rapper Kanye West, ook wel J genoemd, mag volgende week optreden in Arnhem. De burgemeester van Arnhem ging gisteren al akkoord. En ook asielminister Van den Brink geeft groen licht.
6: Mensen te weer uit je land, daar moet je gegronde redenen voor hebben. Die hebben we niet kunnen vinden, ook niet uit analyses die gemaakt zijn. En dus kan hij volgens nog toegang krijgen tot Nederland. En zie je ook in de gemeente Arnhem dat die afweging inmiddels is gemaakt.
5: De rapper deed ooit antisemitische uitspraken. Hierdoor was hij onder andere in Frankrijk, Polen en Engeland niet welkom. En Lionel Messi gaat gewoon mee naar het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Hij is opgenomen in de selectie van Argentinië, de titelverdediger op het WK. Dit weekend viel hij nog geblesseerd uit toen zijn club moest spelen. Wordt voor Messi zijn 6e WK, net als van de Portugees Cristiano Ronaldo. Dan nog het weer van Weerplaza. Tropisch warm vandaag, maximaal 33 graden. Later vandaag in het oosten en zuidoosten regen en felle onweersbuien.
7: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
8: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
9: Waar ben jij naartoe geweest?
10: Naar Mondo Verde.
9: Met de nieuwe Havana's Tornado?
10: Ja, dat is een vrije val.
9: Te gek!
10: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
9: Wow!
10: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
9: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
11: Het begon 50 jaar geleden met hout. Toen kwam laminaat erbij en nu ook al jaren PVC. Wij kunnen elke vloer maken. 50 jaar vakmanschap in vloeren. 50 jaar bloemenparket Kerkrade.
12: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
11: Bloemenparket Kerkrade. Meer dan 50 jaar kennis, ervaring en vakmanschap.
13: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
1: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
9: Boost yourself.
7: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
15: Ja.
16: Echt serieus?
15: Wat een geld.
17: 18.000. Wat verdikken we.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Everyone from left to right, van Holland komt erop.
20: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
18: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
21: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar...
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
12: Honda, the power of dreams.
13: Slide de zomer in met de Van Halen topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf €9,99. Van Halen, omdat we van schoenen houden.
14: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
19: It's me.
20: Playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
21: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
22: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
21: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
22: Ja, klinkt logisch.
23: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
24: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
25: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
26: Zoveel money!
25: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
27: Lieve kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker! Op je boterham, wrap of cracker.
28: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1+1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
29: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
30: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
29: Ai, de man met de hamer.
30: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
31: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
32: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
33: Zo.
2: Q-Music Limburg, nieuws. 1 uur.
34: Goedemiddag. We laten de auto nog niet...

0: NAVO is ook in contact met Roemenië daarover.
1: Ook andere landen hebben de actie veroordeeld. Volgens Berendsen moet nu goed worden onderzocht wat er exact is gebeurd en hoe zoiets voortaan te voorkomen is. Een historisch record, beetje dieptepunt ook wel, in Japan. De bevolking is in 5 jaar tijd bijna 3% gekrompen. Dat is de sterkste daling sinds de start van de volkstelling in 1920. In totaal verloor het land ruim 3 miljoen Japanners. Er zijn nu nog ruim 120 miljoen over. Bevolkingskrimp kan leiden tot personeelstekorten en duurdere sociale voorzieningen. En tot slot leuk nieuws voor PSV. Hun stadion, het Philipsstadion, heeft de beste grasmat van ons land. Dat vinden aanvoerders in de Eredivisie. Wordt elk jaar gepolst door de Spelersvakbond. Daarmee wordt na 10 jaar de grasmat van de Kuip van de troon gestoten als beste veld. Feyenoord eindigt nu als tweede en de grasmat van Ajax staat derde. Telstar heeft pech, dat vinden spelers het allerslechtst. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Tropisch warm vandaag, max 33 graden. In de loop van de middag slaat het om. Dan met name in het oosten en het zuidoosten regen en felle onweersbuien.
2: De perfecte keuken. Een keuken die niets te wensen overlaat. Waar luxe hand in hand gaat met gemak. Waar passie en creativiteit samenkomen. Uniek is de standaard. Ofoer. Ontdek de mogelijkheden op ofoer.nl.
3: Beleef Afrika in Gaia Zoo. Zo dicht bij gorillas en giraffen kom je nooit. Koop nu je tickets voor Gaia Zoo in Zuid-Limburg via gaiazoo.nl.
2: Iets minder uniek, maar wel prettig. Ofoer is aanstaande zondag gewoon geopend.
4: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
5: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
6: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus, waar wachten we nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
9: Oh ja, lekker zeg! Shoppen tot 10 uur 's avonds.
8: En met extra korting. Zullen we? Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping van 29 tot en met 31 mei bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
11: e-boekhouden.nl. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Oh, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
15: Kippie.
16: It's playtime.
17: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
18: De komende weken is het hebben's bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op Ben.nl.
19: Hebben's.
17: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
20: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
23: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
22: Ai, de man met de hamer.
23: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
24: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
25: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof Kwark en Mulemilk, 1 per se gratis. En alle Calvin pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
4: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall... verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Q-Music Limburg, nieuws. 2 uur.
12: Goedemiddag. Veilig Verkeer Nederland is boos over het plan van het kabinet om verkeersboetes te verhogen. Het kabinet wil de boetes laten meestijgen met de inflatie. Daardoor betaal je voor de meeste overtredingen straks een paar euro tot zo'n tientje meer. Volgens justitieminister Van Wil kan het niet anders.
13: Dan moet ik andere dingen niet doen. Dan kan ik niet de begroting bij de politie op orde brengen. Dan kan ik niet zorgen voor meer materiaal voor de ME. Dus direct moet ik dan honderden miljoenen gaan stoppen in de verkeersboetes. Het niet ophogen daarvan.
12: Veilig Verkeer vindt dat de kas spekken de verkeerde motivatie is en wil liever meer flitspalen om de pakkans te vergroten. Door naar Utrecht. De politie heeft op 2 plekken een inval gedaan in een groot witwasonderzoek. Bij een woning en een autoverhuurbedrijf zijn auto's, contant geld en luxe kleding in beslag genomen. Volgens de politie worden autoverhuurbedrijven vaker door criminelen gebruikt voor het witwassen van geld en het leveren van auto's voor misdrijven. Duidelijke taal van de Israëlische premier Netanyahu.

0: was best spannend, zegt hij bij Omroep West.
1: Onwerkelijk. Ik kon het werkbaar niet geloven. Vooral toen je daar stond. Dan worden die namen natuurlijk steeds opgeroepen. Van je zit in de top 5, top 3. En dan word je omgeroepen. Nou, de zenuwen gieren door je lichaam. Ja, echt ongekend.
0: Ja, de winst levert hem veel aandacht op. Zijn aantal volgers op social media verdubbelde binnen een dag. Yannick richt zich nu volledig op de internationale knapste man ter wereldverkiezing. Die in september plaatsvindt in Bangkok. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Tropisch warm vandaag, max 33 graden. Later vandaag in het oosten en zuidoosten regen en felle onweersbuien. Morgen is er regelmatig zon bij max 28 graden.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
3: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
4: De salderingsregeling stopt. Hoe kan ik dan het beste de opbrengst van mijn zonnepanelen benutten?
5: Door je opgewekte energie direct te gebruiken of op te slaan, haal je meer uit je zonnepanelen. Manage your energy op newenergysystems.nl.
6: De perfecte keuken. Een keuken die niets te wensen overlaat. Waar luxe hand in hand gaat met gemak. Waar passie en creativiteit samenkomen. Uniek is de standaard. Ofoor, ontdek de mogelijkheden op ofoor.nl.
7: Comfortabeler slapen begint bij Retailpark Roermond. Kom naar een van onze slaapwinkels. Je gaat gegarandeerd uitgerust naar huis.
8: Iets minder uniek, maar wel prettig. Ofoor is aanstaande zondag gewoon geopend.
9: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
10: Vijver aanleg. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
9: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
11: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
3: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
9: Lekker zoet.
8: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
10: Dan gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
13: Dat is nog eens voordeel.
12: Ja, dus... Aldi.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen af vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
18: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
19: Het is Bol 10-daagse met zorgoede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Tip om je lunch up te spicen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
4: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
10: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
11: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
13: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
14: Kippie.
15: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
16: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Hey. Dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
18: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Nog een keer! Papa, sneller!
21: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
22: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
23: Honda, the power of dreams.
24: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
25: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf vanaf 9,99. Dat is de jaap van Jumbo.
0: Goedemiddag. Er moet een onderzoek komen naar vruchtbaarheidsklinieken en spermadonoren. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Nieuwsuur meldde vorige week misstanden bij zo'n kliniek in Leiden-Dorp. Die werkte bewust met massadonoren, maar was daar niet eerlijk over tegen de inspectie. We laten de auto niet massaal staan.

0: Gemeente Arnhem, dat die afweging inmiddels is gemaakt.
1: Jay deed ooit antisemitische uitspraken. Hierdoor was hij onder andere in Frankrijk, Polen en Engeland niet welkom. En de Gouden Koets rijdt vandaag weer rond. Niet de echte, maar een namaak. Rini heeft er jaren aan gewerkt. De echte wordt niet meer gebruikt vanwege omstreden afbeeldingen over de slavernijtijd. Maar die zijn niet te zien bij de nagemaakte koets. Die koets die rijdt vandaag door de Jordaan in Amsterdam, inclusief 6 paarden. Rini legt uit bij de Telegraaf.
2: De reden daarvoor is, ja, ik ben in Amsterdam geboren. Dus ja, ik blijf een ras Jordaner. En ook met de streken van de Jordaner. Dus we willen de boel wel eens op zijn kop gaan zetten.
1: Ja, de originele Gouden Koets werd ooit cadeau gedaan aan koningin Wilhelmina door inwoners van de wijk. En dan nog het weer van Weerplaza. Drukkend warm vandaag, max 33 graden. Later vandaag in het oosten en zuidoosten regen en felle onweersbuien. Morgen is er regelmatig zon en max 28 graden.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
5: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
6: Brrr, stap jij aan boord van mijn zwevende schip?
7: Nieuw in Monteverde. De Pearl. Ziep door de lucht in het zwevende piratenschip.
8: Wow! Koppie Krauw, land in zicht.
9: Ontdek ook de andere attracties, de wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
10: Nieuwsgierig naar parket op vloerverwarming? Kijk op bloemenparket.nl.
11: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
10: Laminaat vloer leggen? Grote keuze in de showroom van Bloemenparket Kerkrade.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
2: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
5: eboekhouden.nl. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
9: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren-slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes. Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
6: Kippie.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent. En AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. 40. Altijd laag.
14: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Oranje fans

0: Goedemiddag. Premier Jette vindt dat ministers te snel een privévliegtuig nemen. Hij reageerde op een onderzoek van RTL Nieuws. Daaruit blijkt dat de overheid afgelopen jaren tonnen uitgaf aan privéjets voor ministers. En dat moet anders, vindt Jette.
1: Heel eerlijk, toen ik zelf de eerste berichten zag, denk dat ik net als alle andere Nederlanders ook wel even schrok. Het zijn natuurlijk forse bedragen. Dit kan beter. Dus er wordt er nogmaals gewoon heel kritisch gekeken naar vluchten die de komende tijd ook nodig zijn.
0: Oud-defensieminister Brekelmans spande de kroon. Hij gaf bijna 4 ton uit voor 2 vluchten naar het buitenland, omdat hij bang was dat hij anders afspraken zou missen. Nieuws over Quincy Promes. Justitie wil 8 miljoen euro hebben van de oud-voetballer. Het gaat om geld dat hij met drugsmokkel zou hebben verdiend. Er lopen verschillende strafzaken tegen Promes. Onder andere het hoge beroep.

0: regels houdt, zal er spijt van krijgen. Want overtreders riskeren een boete tot $100.000. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Allereerst een warmterecord. Het is de warmste 29 mei ooit gemeten. Ruim 33 graden was het. Inmiddels koelt het op sommige plekken sterk af en geldt voor heel het land code geel. Want het kan flink losgaan met onweersbuien. Morgen is er regelmatig een zonnetje en dat bij max 28 graden.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: De perfecte keuken. Een keuken die niets te wensen overlaat. Waar luxe hand in hand gaat met gemak. Waar passie en creativiteit samenkomen. Uniek is de standaard. Ofoor, ontdek de mogelijkheden op ofoor.nl.
3: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel €1000 inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
4: Iets minder uniek, maar wel prettig. Ofoor is aanstaande zondag gewoon geopend.
5: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
6: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
5: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
7: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna Membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl. De enige die telt. De non-stop 40.
8: Non-stop 40.
7: 26.

Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elke

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller en snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Vodafone Unlimited vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller en snel.
3: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting.
5: Zullen we?
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
3: Echt serieus? Wat een geld!
5: 18.000,
6: godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
5: Kippie!
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
18: Lekker zoet.
17: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
19: Dan gaan we vieren.
20: Aldi. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
22: Dat is nog eens voordeel.
21: Ja, dus... Aldi.
23: Q-Music Limburg, nieuws. 5 uur.
24: Goedemiddag. Premier Jette vindt dat ministers te snel een privévliegtuig nemen. Hij reageerde op een onderzoek van RTL Nieuws. Daaruit blijkt dat de overheid afgelopen jaren tonnen uitgaf aan privéjets voor ministers. En dat moet anders, vindt Jette.
25: Heel eerlijk, toen ik zelf de eerste berichten zag, denk dat ik net als alle andere Nederlanders ook wel even schrok. Het zijn natuurlijk forse bedragen. Dit kan beter, dus er wordt er nog...

0: crashen in een trein op elkaar. Twee kinderen en twee volwassenen kwamen daarbij om het leven. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. En tijdens het WK voetbal mogen er op speeldagen geen drones vliegen boven de stadions in Amerika. En dat geldt ook voor evenementen met supporters, dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Wie zich niet aan de drone-regels houdt, zal er spijt van krijgen, want overtreders riskeren een boete tot $100.000. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Allereerst een warmterecord. Het is de warmste 29 mei ooit gemeten. Ruim 33 graden was het. Inmiddels koelt het op sommige plekken sterk af en geldt voor heel het land code geel. Want het kan flink losgaan met onweersbuien. Morgen is er regelmatig een zonnetje en dat bij max 28 graden.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: Wie zegt dat je geen parket over vloerverwarming kunt leggen? Bloemenparket Kerkrade doet het al 20 jaar met succes. Want wij weten precies wat erbij komt kijken. Bloemenparket Kerkrade. 50 jaar kennis, ervaring en liefde voor vloeren.
3: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel €1000 inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
2: Nieuwe PVC-vloer? Ook dan ben je bij Bloemenparket Kerkrade aan het juiste adres.
4: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
3: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
5: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Scoor nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
9: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
11: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
13: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
13: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
15: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
20: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
21: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
23: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
22: Ai, de man met de hamer.
23: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
24: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.

0: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Zullen we?
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld super sale weken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
13: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Q-Music Limburg, nieuws, 6 uur. Q-Music Limburg, nieuws.
5: Goedenavond. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege geloof of levensovertuigingen zullen toch vervolgd worden. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. Vorig jaar stopten ze hier juist nog mee. Dit soort rechtszaken zijn namelijk erg lastig en het probleem wordt zelden opgelost. Maar de regels rondom de leerplicht zijn aangescherpt. Volgens de Hoge Raad zouden alle kinderen van elk geloof ook op een openbare school terecht kunnen. Het kabinet heeft vlak voor de coronacrisis niet overwogen om maatregelen rondom carnaval in te voeren. Dat heeft voormalig zorgminister Bruins gezegd tijdens zijn verhoor bij de coronacommissie. Die doet onderzoek naar de aanpak van de pandemie om daar voor de toekomst van te leren. Volgens Bruins waren er in Nederland op dat moment nog geen coronabesmettingen en leek het nog niet nodig om dit soort grote maatregelen te

0: buien, onweer en hagel. Er geldt daarom in het oosten code oranje en in de rest van het land code geel. Morgen alleen in Limburg nog regen. Verder blijft het droog, zonnig en ongeveer 25 graden.
1: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy. De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
3: Appjes, nieuwsflitsen, live blogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.

Music. Foute uur. Dit is het Foute Uur. Non-stop.

0: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.

0: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
4: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
5: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
6: En met extra korting. Zullen we?
7: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Open nu gratis ASM sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
8: Welcome to the one and only, the original.
9: Dit is
10: het Foute Uur.
9: Non-stop.
8: Q Music is proud.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
1: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
4: Pap, wat doe je?
5: Ik ben een vakantie aan het boeken.
4: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
5: Omdat het vakantiegeld super saleweken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €600 korting krijgt.
4: Lekker!
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
8: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Bruno.
10: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: De kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
14: Een nieuwe grill. Op ons terras.
13: Sorry, het is WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
15: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
18: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
19: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
20: Q-Music Limburg. Nieuws. 7 uur.
21: Goedenavond.
7: Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege geloof of levensovertuigingen zullen toch vervolgd worden. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. Vorig jaar stopten ze hier juist nog mee, want dit soort rechtszaken zijn erg lastig en het probleem wordt zelden opgelost. Maar de regels rondom de leerplicht zijn aangescherpt. Volgens de Hoge Raad zouden alle kinderen van elk geloof ook op een openbare school terecht kunnen. Asielzoekers die nu niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden vanavond tijdelijk opgevangen in een sporthal op het terrein. Ze kunnen niet buiten blijven vanwege het noodweer. Het gaat om ongeveer 60 mensen die tijdelijk naar binnen worden gehaald. Eerder vandaag werden er ook al poncho's uitgedeeld en zochten mensen beschutting onder de tenten. Zodra de onweersbuien over zijn getrokken, worden de asielzoekers weer naar buiten gebracht. Roemenië sluit het consulaat van Rusland na een incident met een Russische drone. Die raakte een flat in Roemenië, die vervolgens in brand vloog en daarbij vielen 2 gewonden. De drone was eigenlijk bedoeld voor Oekraïne, maar Roemenië heeft bij NAVO-baas Mark Rutte inmiddels om extra luchtafweer gevraagd. En dan nog leuk nieuws voor PSV, want die voetbalclub heeft de beste grasmat van ons land. Dat vinden de aanvoerders van de Eredivisie. Het is voor het eerst in 10 jaar tijd dat de Kuip van de troon wordt gestoten. Maar dit jaar doet het Philipsstadion het dus echt beter. Feyenoord blijft tweede, de grasmat van Ajax staat op de 3e plek. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond kans op noodweer met flinke buien, onweer en hagel. Er geldt daarom in het oosten code oranje en in de rest van het land code geel. Morgen alleen in Limburg nog regen, maar verder blijft het droog, zonnig en ongeveer 25 graden.
21: Op zoek naar sfeer in huis? Ga naar een van de woonwinkels bij Retail Park Roermond. Voor elke woning, voor elke stijl, voor elk budget. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren.
22: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
23: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: tuin meubelen.
1: Karwei, maak het mooier.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
3: meer. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus...
3: Aldi. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Odido. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: It's playtime.
8: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
11: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Open nu gemakkelijk ASM Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: Nu bij Dirk. Kips voor 1,29. 1,29, dat is echt geen geld.
13: Helemaal los bij Ethos.
14: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
17: Ja, voordat ik hier manager...

0: soep.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is niet normaal meer.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
5: Lidl, Lidl deals. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Goedenavond. Het noodweer zorgt op meerdere plaatsen in ons land voor problemen. Door blikseminslag zijn huizen in brand gevlogen in Zoetermeer, Groningen en bij Den Haag. En tussen Zwolle en Almelo rijden er door het noodweer minder treinen. Ook zijn er op verschillende plekken bomen omgewaaid. Het noodweer zorgt ook voor problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers kunnen daar nu niet buiten blijven wachten. Zij worden daarom tijdelijk opgevangen in een sporthal op het terrein. Zodra de onweersbuien over zijn getrokken, worden ze weer naar buiten gebracht. Het kabinet heeft vlak voor de coronacrisis niet overwogen om maatregelen rondom carnaval in te voeren. Dat heeft voormalig zorgminister Bruins gezegd tijdens zijn verhoor bij de coronacommissie. Die doet onderzoek naar de aanpak van de pandemie om daar voor de toekomst van te leren. Volgens Bruins waren er in Nederland op dat moment nog geen coronabesmettingen en leek het nog niet nodig om grote maatregelen te nemen. En een onhandig foutje dan nog van de politie in Friesland. Die hebben deze week een hele stapel blauwe jerrycans weggehaald uit een weiland. Want ze dachten dat het om drugsafval ging. Maar het bleek gewoon drinkwater te zijn voor een kudde schapen. De politie laat weten dat de metingen een onbekende stof aangaven en ze daarom maar het zekere voor het onzekere hebben genomen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond kans op noodweer met flinke buien, onweer en hagel. Er geldt daarom in het oosten code oranje en in de rest van het land code geel. Morgen alleen in Limburg nog regen, maar verder droog, zonnig en ongeveer 25 graden.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Het begon 50 jaar geleden met hout. Toen kwam laminaat erbij en nu ook al jaren PVC. Wij kunnen elke vloer maken. 50 jaar vakmanschap in vloeren. 50 jaar bloemenparket Kerkrade.
3: Onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
2: Laminaat vloerleggen? Grote keuze in de showroom van Bloemenparket Kerkrade.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Non-stop

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Wat
5: een geld.
6: 18.000.
7: Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging.

0: 40. Of SoloCheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop. Hand

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
4: Non-stop

0: altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting.
2: Zullen we?
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
4: normaal meer. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl
6: deals. Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van een andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
9: Hey, ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
9: Sorry, het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399. Mediamarkt.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Zo, de goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
14: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
15: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
14: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
16: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
18: Q-Music Limburg, nieuws, 9 uur.
19: Goedenavond. Door het noodweer zijn op meerdere plekken huizen in brand gevlogen door blikseminslag. Het gebeurde in Zoetermeer, Bleskensgraaf en Groningen. En op het spoor tussen Zwolle en Groningen en op het traject Zutphen-Hengelo rijden er door een boom op het spoor en blikseminslag geen treinen. Er zijn ook op verschillende plekken bomen omgewaaid. In een huis in Geleen is een volière gevonden met 50 vogels. De politie denkt dat de bewoner van 69 ze illegaal heeft gevangen. De man had ook netten, wapens en munitie. Hij is opgepakt. De man zou de vogels doorverkopen en de provincie Limburg noemt het pure natuurcriminaliteit. De Russische president Poetin heeft gereageerd op de drone die vandaag een flat raakte in Roemenië. Het was vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens Roemenië en de NAVO was de drone van Rusland. Maar Poetin vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. Hij kan natuurlijk ook van Oekraïne zijn, zegt hij. En een mooi moment voor koningin Maxima. Ze heeft het eerste deel van haar militaire opleiding afgerond en is nu reservist bij het leger. Ze heeft een groene baret gekregen bij de ceremonie in Breda en dat klonk zo.
10: Ceremonie die in het teken staat van het vervangen van de pet naar de baret.
20: Petten, op, baret, op.
19: Ze deed hem lachend op, zo blij was ze. Koning Willem-Alexander en hun dochters Amalia en Ariana waren er ook bij. Zodra de koningin de hele opleiding tot reservist heeft afgerond, krijgt ze de rang van luitenant-kolonel. Het weer dan nog van Weerplaza. In het zuiden en oosten nog een paar flinke buien. In de rest van het land is de kans daarop kleiner en klaart het op. Morgen veel zon, maximaal 28 graden en in het uiterste zuiden nog kans op een onweersbui.
21: De perfecte keuken. Een keuken die niets te wensen overlaat. Waar luxe hand in hand gaat met gemak. Waar passie en creativiteit samenkomen. Uniek is de standaard. Ofoer. Ontdek de mogelijkheden op ofoer.nl.
22: Vijver onderhoud. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
21: Iets minder uniek, maar wel prettig. Ofoer is aanstaande zondag gewoon geopend.
23: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot

0: 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Attap.
3: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50 en alle

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Welkom.

0: waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense Nofrost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
11: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
12: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
13: Is een lekkere van Albert Heijn.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken... en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies... verlies je adem, verlies je twijfel... en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Q-Music Limburg, nieuws. 10 uur.
17: Goedenavond. Het ergste noodweer is inmiddels voorbij, maar het heeft wel op veel plekken voor flinke schade gezorgd. Een boerderij met een rieten dak vloog in brand door de bliksem in een dorpje in Zuid-Holland. En er waren ook branden in Groningen en Zoetermeer. In Apeldoorn werd een flat geraakt door de bliksem en sloegen meerdere meterkasten door. In België hebben zo'n 100 mensen vanavond het treinongeluk herdacht, waarbij deze week 4 mensen om het leven kwamen. 2 kinderen en 2 volwassenen. De bijeenkomst gaf veel steun, zag ook deze verslaggever van de VRT.
9: Nu, er zijn hier leerkrachten van de school, de familie van de 27-jarige busbegeleidster die omkwam. En het moet voor hen toch ook een heel erg grote steun zijn om de warmte van al deze mensen en de solidariteit met hen hier te voelen, want er komen zeker nog heel veel moeilijke dagen voor hen.
17: Het openbaar vervoer hier hield eerder vandaag een minuut stilte voor de slachtoffers. Tennisser Jesper de Jong heeft het geflikt op Roland Garros in Parijs. Hij schakelde een Rus uit en staat nu in de 4e ronde. Er was ook een grote verrassing, want Novak Djokovic werd naar huis geslagen door een tiener uit Brazilië. Die is helemaal uit zijn dak dat hij de grote Djokovic heeft verslagen. En een bijzondere melding van de politie deze week. Een voorbijganger hoorde een schaap blaten vanuit een huis in Rotterdam. Die vertrouwde het niet en belde de politie. Die troffen inderdaad het schaap aan in een rommelige woonkamer. Ze hebben het schaap met een hand gras naar buiten moeten lokken en hebben het beest samen met collega's van de NVWA weer veilig in een wei gezet. Voor de gelegenheid hebben de agenten hem ook een naam gegeven: Sean, het schaap. Het weer van Weerplaza. Vannacht valt er in het zuidoosten nog een bui, maar verder is het droog. Morgen veel zon en 28 graden.
16: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Hebbes.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig en de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
13: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Kost je maar 3 minuten.
16: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Oranjefans opgelet,

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Altap.
1: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen.

0: Dat maakt verschil voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken van een andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Q Music Limburg nieuws 11 uur.
9: Goedenavond. Er zijn meer details over de aanval op een moskee in Rotterdam afgelopen nacht. Er zijn bierflesjes gegooid tegen het gebouw en er is geplast tegen de gevel. Ook werd een mozaïekmuur vernield. De daders zijn nog niet gepakt. Het zijn 6 mannen die er vandoor gingen met een taxi. Zij zouden dronken zijn geweest. In het Noord-Hollandse Egmond aan Zee stonden 2 strandhuisjes in brand. Eén is compleet verwoest. Het andere strandhuisje kon worden gered, maar liep wel schade op, meldt regiozender NH. Deze verslaggever zag dat een gasfles in een van de huisjes ontplofte.
10: Zo, nog een gasfles.
9: Inmiddels heeft de brandweer alles weer onder controle. Dierenorganisaties maken zich zorgen over een toename van katten-aids. Het is vooral in de regio Drechtsteden aan de hand. Het virus wordt vooral overgedragen via vechtende katten die niet gecastreerd zijn. Het tast het afweersysteem aan, waardoor wondjes moeilijk tot niet genezen. Maar vaak weten baasjes niet dat hun kat besmet is, en daarom roepen dierenstichtingen op om katten te laten castreren. En in Bangladesh is een albino-buffel op het nippertje van het offerfeest gered. En dat heeft hij helemaal te danken aan zijn uiterlijk. Want dat lijkt opvallend veel op het haar van president Donald Trump. De buffel ging viraal online en kreeg van zijn baasje de bijnaam Trump. Er waren zoveel mensen die het dier wilden zien dat het niet meer veilig was. Daarop besloot de overheid in te grijpen en heeft de buffel naar de dierentuin gebracht. De koper krijgt zijn geld terug. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht valt er in het zuidoosten nog een bui, maar verder is het droog. Morgen veel zon en 28 graden.
8: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Kerk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
0: Allianz Direct. Nu bij Dirk. Vivera. 1,49. Heel lekker en super voordelig.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AH Romaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. AH Barbecue Saté en Shashlik, nu 1 plus 1 gratis. En alle Nivea, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
14: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
15: Non-stop.

0: nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
5: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Q-Music Limburg nieuws. 12 uur.
12: Goeienacht. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe dat ze niet genoeg toezicht hebben gehouden op hun vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. Dat meldt Nieuwsuur. De kliniek gebruikte jarenlang bewust te veel sperma van donoren, ondanks afspraken dat donoren maar 25 kinderen mogen krijgen. Bij het D-Day Museum in Frankrijk komt er een plaquette te hangen ter ere van de Nederlanders die hielpen bij D-Day. Dat meldt Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Meer dan 100 Nederlandse schepen hielpen tijdens de operatie van de geallieerden met het vervoeren van soldaten, voertuigen, munitie en andere spullen. Tennisser Jesper de Jong kan zijn geluk niet op na zijn gewonnen wedstrijd op Roland Garros. De Jong versloeg een Rus en gaat naar de achtste finales. Een ongelooflijke prestatie voor mezelf, zegt hij. De Jong had mazzel dat hij toch aan het toernooi mee mocht doen. Eigenlijk was hij bij het kwalificatietoernooi al uitgeschakeld. En een bijzondere actie van de Mexicaanse president. Zij geeft haar kaartje weg voor de openingswedstrijd van het WK, dat in haar land is. Ze gaat zelf kijken op het Grote Plein in Mexico-stad en organiseerde daarom een wedstrijd. Een 21-jarige inheemse vrouw die daarvoor een toffe video opnam, mag nu op haar plek. Stoel 1 op de eerste rij. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg komt er vannacht nog een buitje voor. Verder is het overal droog en 10 tot 17 graden. Overdag volop zon. Alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Soms ook met onweer. En het wordt 20 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Je luistert naar Q-Music Limburg.
14: Non-stop.

0: Goeienacht. Oud Feyenoorder en oud international Raheem Sterling is opgepakt na een crash met zijn Lamborghini. Volgens The Sun wordt hij ervan verdacht met drugs op achter het stuur gezeten te hebben. Ook zou hij een alcoholtest hebben geweigerd. De politie wil nog niet bevestigen dat het om Sterling gaat. Bij de crash was verder niemand anders betrokken. Het noodweer dat over ons land trok heeft ook in Duitsland voor problemen gezorgd. Verschillende bomen gingen om en straten kwamen blank te staan, onder andere in de buurt van Dortmund. Ook vielen er hagelstenen van 4 centimeter breed. De brandweer riep mensen op om niet naar buiten te gaan, meldt Bild. President Trump vindt dat hij oneerlijk wordt behandeld door de rechters in zijn land. Aanleiding voor die uitspraak is een vonnis van een rechter die vindt dat Trump zijn naam niet meer mag gebruiken bij het John F. Kennedy Center. Trump toverde dat om tot Trump Kennedy Center, maar deed dat zonder toestemming van het congres. En de twee Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Die werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg valt er her en der nog een spatje regen nu. Het is niet koud, 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon, alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Q-music.
1: Je luistert naar Q-music Limburg. Non-stop.

0: Q Music.
1: Get on the floor. Put your hands up.

0: Goeienacht. De Amerikaanse president Donald Trump wil alleen een deal met Iran als zij aan zijn voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld door geen kernwapens te maken. Er was een 2 uur lange bijeenkomst in de Situation Room van het Witte Huis over de oorlog. En Trump zei eerder een definitieve beslissing te willen nemen. Maar die lijkt er niet te zijn. Opnieuw dodelijke slachtoffers in Libanon door 3 Israëlische luchtaanvallen. In totaal vielen er 11 doden en 8 gewonden. Onder hen zijn ook hulpverleners. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Libanon, maar Israël doet constant aanvallen tegen terreurgroep Hezbollah, zeggen ze. Oud-Feyenoorder en oud-international Raheem Sterling is in Engeland opgepakt na een auto-ongeluk met zijn Lamborghini. Volgens de Britse krant The Sun verdenkt de politie hem van rijden onder invloed van drugs. Ook zou hij een alcoholtest geweigerd hebben. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. En tennisser Jesper de Jong weet wie zijn tegenstander gaat worden in de 8e finales van Roland Garros. Het wordt Alexander Zverev, die zijn tegenstander versloeg in 4 sets. Hij stond 2 jaar geleden nog in de finale en geldt nu weer als een van de favorieten, omdat veel andere toppers uitgeschakeld zijn. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg valt er nu her en der nog een spatje regen. Het is ook niet koud. 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon. Alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.